0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
1: Het Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag.

0: Wordt paardenvoer ook voor jou elke maand duurder? Dogevoeders helpt je meteen met de Classics promo. 20 kilo plus 3 kilo gratis, dat is 15% extra, zonder in te boeten op topkwaliteit. Ontdek waar je het in jouw buurt vindt en check de actie nu op www.dogevoeders.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Ik ben Juliette. Ik woon al heel mijn leven in een bollenwinkel Helios, in de Statiestraat. En ik ga jullie elke tweede zaterdag van de maand vertellen over snoep, snoep van vroeger, Antwerpse snoep, bolletjes, schappetjes, halve maantjes, boerentenen. Ik heb zoveel te vertellen over snoep. Elke tweede zaterdag van de maand op Radio Express.
1: Antwerps Terras, iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

Sjouke, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, Suske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Ik ben Juliette. Ik woon al heel mijn leven in een bollenwinkel Helios, in de Statiestraat. En ik ga jullie elke tweede zaterdag van de maand vertellen over snoep, snoep van vroeger, Antwerpse snoep, bolletjes, schappetjes, halve maantjes, boerentenen. Ik heb zoveel te vertellen over snoep. Elke tweede zaterdag van de maand op Radio Express.
1: Antwerps Terras, iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
1: Voor de Antwerps terras van Radio Express. Iedere

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
1: Het Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

Leuk dat je er weer bij bent. Wij van Express serveren je weer de beste muziekmix en tevens ook het laatste nieuws uit Antwerpen. Maak het jezelf comfortabel en gezellig. En luister lekker.

Marcella is een vrouw van in de 90. Onlangs voor de laatste keer verhuisd. Haar grijze haren uitgetint, net als haar vriendinnen. C'est comme ça, en avant, we moeten voort. Haar leven hangt in foto's aan de muur. Elke kamer hetzelfde behang. Na 40 jaar begint ze weer te roken. Dat is niet goed, maar dat is niet meer van belang. Ze zegt nu is het wel mooi geweest, van de dood ben ik niet bang. Het is zo goed als dat ik het gat heb. Angèle leeft te lang. Elke avond drinkt zij een cava met haar buurvrouw en dan gaat ze weer naar bed. Wat ben ik dankbaar, zegt zij dan in haar peignoir en trekt nog eens van haar sigaret. Als je alles al gezien hebt, waar droom je dan nog van? Een herinnering aan vroeger, het lachen van haar man. Theezakjes verzamelt ze nu om de tijd te doden. En om 18 uur blokken met Ben Krabbe. Elke avond probeert ze weer het woord te raden en praat ze tegen de tv.

theezakjes sorteren, dat gaat ook niet meer. Het wordt moeilijk om te lezen, ze vergeet steeds meer en meer. Als je alles al gezien hebt, gaan dagen op en neer. Maar wees blij voor Angela, want ze leeft.

0: onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota GMS Center tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Marvin Gaye samen met co-writer Mickey Stevenson rijden op een zomerdag in 1964 met de wagen door Detroit. Het was een warme dag en men had de brandkranen langs de straat opengezet, zodat het water de straat opliep en de mensen konden afkoelen. Er werd gespeeld en gedanst in het koele water. Dat was de aanzet voor de song Dancing in the Street, die ze schreven voor de meidengroep De Vandellas, aangevoerd door Martha Reeves. Zij was de secretaresse bij platenmaatschappij Motown en zong af en toe een song op een tape speciaal voor nieuwe groepen, zodat ze wisten hoe ze het moesten brengen. Nadat ze in het achtergrondkoor van Marvin Gaye had gezongen, zag men haar talent en kreeg ze een eigen liedje toebedeeld, getiteld It's Like a Heatwave. Maar Marvin Gaye had nog een song voor haar. Zelf zong hij Dancing in the Street met een soepele stem en was het eerder een jazzversie. Martha hoorde het nummer en dacht aan het carnaval in New Orleans en Rio de Janeiro. Het was de bedoeling om iedereen al dansend de straat op te krijgen. Toen vroeg ze aan Marvin Gaye of ze het mocht zingen zoals zij het zelf aanvoelde. Doe maar, riep Marvin, en zo werd het een schot in de roos. Het was een eenvoudig liedje dat liefde verspreidde over de ganse wereld. Het werd de nummer 1 klassieker van de Motown. Door met een koevoet op de betonnen vloer te slaan, creëerde Ivory Joe Hunter een nieuwe drumbeat in de muziekgeschiedenis. Laten we samen luisteren naar Martha en de Vandellas met Dancing in the Street.

0: Sound, your event partner.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
4: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
5: De Antwerps terras van Radio Express. Iedere

Tot en met 22 oktober kan je bij Nova op het Kiel gratis de expo Humans of Antwerp bezoeken. Voor deze nieuwe editie maakte regisseur Vincent Groos 9 videoportretten van senioren uit de wijk. Zij vertellen over hun leven, hun buurt en de veranderingen die ze door de jaren heen hebben meegemaakt. De tentoonstelling combineert fotografie, audio en video en wil vooral de mensen achter de verhalen zichtbaar maken. Tegelijk krijg je zo een bijzonder beeld van de geschiedenis en de diversiteit van het Kiel, verteld door de bewoners zelf. Humans of Antwerp is gratis te bekijken tot en met donderdag 22 oktober bij Nova aan de Schijfstraat 105 op het Kiel. Op vrijdag 20 november brengt Pink Floyd Project de voorstelling Wish You Were Here naar de Stadsschouwburg in Antwerpen. De Nederlandse tributeband neemt het publiek mee naar 1975, het jaar waarin Pink Floyd het legendarische album Wish You Were Here uitbracht. Voor de pauze staat het album centraal met onder meer Shine On You Crazy Diamond. Na de pauze volgt The Dark Side of the Moon met klassiekers als Time, The Great Gig in the Sky, Us and Them en Money. De visuele regie is van Eike Dirkswager met medewerking van Pink Floyd-biograaf Wouter Bessels. Vrijdag 20 november voor de Pink Floyd-fans in de Stadsschouwburg.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen en welkom bij Express. We zijn weer helemaal klaar voor een dag met vrolijke deuntjes. En we houden je ook graag op de hoogte van alles wat er in Antwerpen gebeurd is. En nog te gebeuren staat. Veel muziek dus en Antwerpse informatie. Dat is het concept van

Bonjour Anvers, ik ben Nicolas, en ik stel jullie Iedereendag, een vrai classique français voor. Ik hoop dat jullie deze mooi vinden.

Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Celina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica, Body and Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.

Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.

0: Toyota GMS Center tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op irepairshop.be of kom langs in Zeelen. Gentse Steenweg 283. iRepair Shop. Dat is snel gefixt.
2: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
6: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug. Samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
7: Het Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

Op 20, 21 en 22 november keert The Night of the Proms terug naar de AFAS Dome in Antwerpen met opnieuw een indrukwekkende internationale affiche. De Britse popgroep OMD brengt klassiekers als Enola Gay, Made of Orleans en Souvenir. Ook Maxim maakt zijn debuut met zijn grootste hits in een symfonisch jasje. Verder staan Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood, de Australische zangeres Vanessa Amorosi en harmonica-virtuose Indiara Sfair op het programma. Het Antwerp Philharmonic Orchestra en koor Finfleur zorgen voor de muzikale begeleiding. Niels de Stadsbader presenteert. The Night of the Proms is er op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome. Op 21 en 22 oktober is het wereldberoemde ballet van Monte Carlo te gast in de Stadsschouwburg met Romeo en Juliet. Na meer dan 25 jaar afwezigheid in Antwerpen keert het gezelschap terug met zijn eigen versie van het beroemde liefdesverhaal van Shakespeare. De choreografie is van Jean-Christophe Maillot op de bekende muziek van Sergei Prokofjev. Deze productie ging in 1996 in première in Monte Carlo en was daarna te zien in New York, maar ook in Tokio en Parijs, Londen en Rome. Romeo en Juliet door het ballet van Monte Carlo op 21 en 22 oktober in de Stadsschouwburg.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Leuk dat je ook vandaag weer kiest voor de Radio van Stad Express. En natuurlijk mag je vandaag ook alweer een hele dag je verkneukelen op geweldige songs, Antwerpse weetjes en interviews. Welkom.

0: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: Liefde.

Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.

0: druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
4: Het Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte.

0: warmteshow.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
1: Start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste Brüder-tractoren, vrachtwagens en Siku-voertuigen bij bruder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

0: Het is 10:10, het is 10 uur geweest en we zijn weer toe aan het Antwerps terras van Express. Eentje dat we mochten openen met deze geweldige plaat van Sniffende TS met Driver's Seat. Hele goedemorgen, het wordt hier weer gezellig op ons Antwerps terras. We hebben Juliette van Bollewinkel Helios in Berchem te gast. Die gaat het hebben over jappen. Patrick van Uitsel gaat ook al de culinaire tour op met Antwerpse cake. En dan is er nog Michel van Drouwera, die voor Lekker Antwerpen naar Barbouf trekt in de Lange Nieuwstraat. Met Charlotte Koenen hebben we het niet over eten, maar wel over het belang van kleuren. En dan zijn er nog een paar nieuwe singles die we gaan voorstellen. Er is een nieuwe Clouseau en er is ook een plaat, ja, een nieuwe plaat. Er komt een nieuw album uit van een 70's ster waarvan je niet zou verwachten dat hij nog platen maakte. Zijn nieuwe single, die krijg je zo meteen te horen. En natuurlijk overlopen we ook nog de jarigen van het weekend. Dit is tot 12 uur het Antwerps terras.
1: Welkom op het Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

Het is meestal de versie van Joe Cocker die we horen, hè, van Unchain My Heart. Maar dit was de originele Ray Charles hier bij Express. En nu een man die op 1 december 80 wordt en heel binnenkort over enkele weken een nieuw album uitbrengt. De single die is er ondertussen al. Ja, het is een man, ik zei het daarnet al, van wie je niet zou verwachten dat hij nog platen maakte eigenlijk. Maar hij gaat ook weer toeren. Gilbert O'Sullivan is dit. Zijn nieuwe, die heet It's Me.

On the Record, zo gaat zijn nieuwe plaat heten. En de single Das It's Me. En die zal je nog wel eens meer te horen krijgen hier bij de radio van de stad. Gilbert O'Sullivan. De jarigen van vandaag. Wel, er zijn er verschillende. Er zijn er ook een paar die niet meteen kunnen zingen of die toch geen platen gemaakt hebben. Voetballer of ex-voetballer Jelle Van Damme bijvoorbeeld wordt er vandaag 43. Tuur de Weert, bekend van onder meer De Collega's en De Kampioenen, 83. En actrice Joteke de Vink die viert haar 54ste verjaardag. Het is ook de verjaardag van Peter-Jan Rens. De Nederlander wordt 76 vandaag. En 10 oktober is ook de geboortedag van Jules Cabas. Die is jammer genoeg overleden in 2022, maar zou er vandaag 84 geworden zijn. De zanger van Ultravox, Midge Ure, die is ook jarig vandaag en die wordt er 73.

0: Samen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports. Deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via www.powersports.be.

Uit de begindagen van Radio Express, dat is al lang geleden, hè. You Can Do Magic van America. Clouseau heeft een nieuwe single. Het is eigenlijk een single die in Nederland al was uitgekomen, maar ook bij ons nu wordt uitgebracht. Het is een cover van Zoe Levi en Snelle. Het nummer heet Ik Zing en Clouseau heeft het gezongen in het programma De Beste Zangers 2026 op de Nederlandse televisie. Dat is de originele versie, de oudere versie van Liefde voor Muziek hier bij ons. In Nederland een hit en hier begint ook iedereen hem te draaien. Dus ze hebben het maar uitgebracht. Ik Zing van Clouseau.

Een versie van Ik Zing die duidelijk indruk maakte in Nederland, want het is de nieuwe single geworden van Clouseau. Tijd nu voor de volgende jarige. Gisteren 9 oktober was het Jackson Browne die kaartjes mocht uitblazen. Hij is er gisteren 68.

0: Onze helden van toen, ze beginnen oud te worden, hè? 78 ondertussen al deze Jackson Browne. En we konden ter gelegenheid daarvan Stay nog eens uit onze platenkast halen. En nu, de Bonnie Blues aan tafel hier op ons Antwerps terras. Dat is een groepje dat driestemmige zangharmonieën brengt in de stijl van retro vrouwenbandjes uit het begin van vorige eeuw. Een beetje vergelijkbaar met de Andrew Sisters. Een van hen, Nele Palink, die zit aan tafel bij Michel van der Ouwe.
1: Antwerpen leeft!
2: De Bonnie Blues toeren rond met hun show in eigen nat. Ik moet eerlijk toegeven, ik had nog nooit van de Bonnie Blues gehoord, maar ik ben naar de website gaan kijken en dat beviel me heel erg. En daarom zit ik bij Nele. Nele, jij bent wat de stichtende persoon van die groep. Vertel eens, hoe is dat allemaal begonnen?
3: Wij zijn drie vrouwen en wij spelen allerlei verschillende instrumenten. En wij houden enorm van de muziek van het Interbellum in de jaren 40. En wij zijn dan ook begonnen als een band die heel goed te vergelijken valt met de Boswell Sisters en de Andrew Sisters en zo. Maar na verloop van tijd amuseerden wij ons zodanig tijdens de optredens en gebeurde er altijd van alles, dat wij de slappe lach kregen en de mensen ook, dat wij geëvolueerd zijn naar een meer humoristisch concept. En dus hebben we eigenlijk van onze zwakte onze sterkte gemaakt. Het is echt de bedoeling dat mensen verstand op nul, zou ik niet zeggen, want er zitten soms ook wel heel veel dubbele bodems in de muziek, maar echt een hele ontspannende tijd kunnen hebben. En het is echt voor te lachen.
2: Ik ga even terug naar die Andrew Sisters, maar jullie spelen wel eigen muziek, hè, met eigen instrumenten.
3: Ja.
2: En zelfs veel instrumenten.
3: Inderdaad. Wij begonnen met gewoon contrabas, gitaar en viool. Maar dan, wij spelen allemaal veel meer verschillende instrumenten. En dan voor de voorstelling In Eigen Nat hebben we dat echt uitgespeeld. Hè. Er is een orgel bij, er is cello bij, er is... ik ga nog niet alles weggeven, maar wij hebben naar de goede traditie van de nieuwe snaar hebben wij ook instrumenten laten bouwen. Voor ons die dat dus uniek zijn en die dat door niemand anders worden bespeeld. Wij noemen die de toneelgeruchten. Dus de mensen kunnen zich daar misschien al iets bij voorstellen, of helemaal niet. En verder, ja, wij halen van alles boven. Hè. De zingende zagen en accordeons en een wasbord. En als het geluid maakt, dan nemen we het mee.
2: In Eigen Nat, het is eigenlijk veel meer dan een liedjesshow. Hè. Jullie brengen ook sketches of grappige dingen? Of hoe moet ik het zien?
3: Ja, de humor zit altijd in de muziek, maar dat kan op heel verschillende manieren zijn. Hè. Hugo Matthijssen heeft ons een aantal nummers geleend, die hij nog niet had uitgebracht, maar dat hem van zei van Maskes, doe de gulle daar iets mee. Dus dat is dan, ja, voor de kenners is dat een bepaalde genre natuurlijk, Hugo Matthijssen, maar het is ook heel veel Gaston en Leo gehalte zit er ook wel in natuurlijk. Het mag ook echt wel volk zijn en er zitten natuurlijk heel veel referenties naar seks in.
2: Oké, ik ben heel benieuwd. Jullie treden binnenkort wat op in het Antwerpse. Daar gaan we zo meteen voort over praten, maar we gaan eerst eens even luisteren naar die Bonnie Blues.
3: Joepie!

0: Ik zit nog steeds bij Nele van de Bonnie Blues. Bonnie doet me soms ook wat denken aan Boma, maar ik denk niet dat het eerder van het Schotse zal komen, van jonge vrouw of zoiets.
1: Ja, natuurlijk. De associatie die wij maken met Bonnie is niet alleen de oma, hoewel dat dan natuurlijk een knipoog is naar de ouderwetse sound van onze muziek. Maar ja, dat klinkt gewoon als een sympathiek masker eigenlijk, hè, Bonnie?
0: Voilà, drie sympathieke maskers.
1: Ja, dat zijn we zeker. Of mevrouwen, al naar gelang, wat de mensen ons willen noemen. Dat kan blijkbaar van alles zijn. Wij zijn ook al een aantal keer gevraagd op bluesfestivals. Waaronder, wij zijn bijvoorbeeld naar Italië afgereisd voor een bluesfestival. Maar wij spelen helemaal geen blues.
0: En hoe werd dat dan onthaald?
1: Dat wordt altijd heel goed onthaald. De mensen zijn altijd blij dat we er zijn en dat het dan niet anders is. Dat geldt voor alle gelegenheden wel zo, dat ze altijd aangenaam verrast zijn en mensen vragen zich af wat gaat deze zijn en het is altijd plezant.
0: Voor alle duidelijkheid, jullie zingen wel in het Engels.
1: Wij zingen onder andere in het Engels, wij zingen ook in het Nederlands, wij zingen ook in het Frans, wij zingen ook in het Spaans, het Italiaans en ook in het Hawaïaans.
0: Hawaïaans, aloha. Ja.
1: Aloha, inderdaad, onder andere.
0: Ik ben toch wel zeer benieuwd. Eigenlijk is het niet onder één genre te vatten, als ik het goed voor heb.
1: Nee, absoluut niet. Wij rekken de grenzen van ons instrumentarium enorm op en wij maken heel veel vocale arrangementen. Hè. En dat gaat over van alles. Wij maken ook heel veel geluiden bij onze stemmen. Wij doen veel blaasinstrumenten na, percussief. Het is echt van alles. Het is heel cabaretachtig, heel vaudeville. Dat is keiplezant om je niet in een kotteke te hoeven te steken.
0: En het is voor jong en oud, hè?
1: Het is inderdaad voor jong en oud, zeker en vast.
0: De optredens dan, die komen eraan binnenkort. Ik zie bijvoorbeeld Pixel on Stage in Deurne. Jullie zitten ook in Ekeren.
1: Ja, 15 oktober is het in Deurne. En dan in Ekeren hebben we twee data. Op een maandag en een dinsdag, 19 en 20, als ik me niet vergis. En ook in Brasschaat gaan we nog spelen.
0: En dat is op 6 november.
1: Op 6 maar november, maar dat is helemaal uitverkocht.
0: Oké, chapeau. Ja. Maar ook met Guido Belcanto in de Rome.
1: Ja, daar zijn we wel fier op zijn, ja. Natuurlijk. Wij hebben al een aantal keren backing vocals gedaan voor Guido Belcanto zijn platen. En vorige zomer zijn we dan ook mee op de festivals gaan oe en a zingen. En dat was heel gezellig. En nu zijn we heel vereerd dat wij ook het voorprogramma mogen verzorgen in de grootste zalen van zijn tournee.
0: Voor wie wil kennis maken met de Bonnie Blues, die kunnen uiteraard op een website terecht.
1: Natuurlijk, de website is The Bonnie Blues, op zijn Engels B-O-N-N-I-E, blues.com. En daar staan heel veel weetjes op die allemaal waar zijn.

Leven is er om geleefd te worden, zeg dat Barclay James Harvest het gezegd heeft. Life is for living. Tijd voor onze volgende jarige, dat is David Lee Roth, de zanger van Van Halen. Die viert vandaag op deze 10e oktober zijn 72e verjaardag. Come on, David.

0: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota GMS Center tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober. En geniet als professional van 21% korting. Toyota.
4: In de Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

Ze is weer al in de prijzen gevallen. Ze is helemaal terug, hè, Madonna. Wij kozen nog wel eens voor een nummer uit de jaren 80, La Isla Bonita. Zometeen gaan we naar de bollewinkel van Juliette Helios in Berchem. Want Juliette die gaat over jappen hebben. Ja, oude Antwerpse snoep. Maar eerst en vooral naar 1971. Het Eurovisie Songfestival werd dat jaar gewonnen door Séverine met Un bon, un arbre, une rue. En waarom zeg ik dat? Omdat Séverine vandaag jarig is. Ze wordt er 78.

Vandaag gaan we het hebben over jappen. Ja, jappen en geen drop. Dus jappen komt eigenlijk van kalischenhout. Kalischenhout, dat zijn die houten stokjes die je op de toog ziet en je daar moet op sabberen. Ja, sabberen. En die worden dan gekookt. En als je dat zou koken, wat niemand doet natuurlijk, dan krijg je die zwarte brei. Die zwarte brei wordt dan gemaakt voor van alles te maken. Bijvoorbeeld veters. Veters, zoals de meesten onder jullie kennen. Niet de veters van vandaag, dat zijn zo van die platte rolletjes. Nee, nee, nee. De veters van weleer, dat zijn die lange rolletjes die je zo moest uitrollen. Dat was zo precies een klein tapijtje. Dat was zeker een halve meter lang. Dat kon je dan per stuk kopen. En er waren er ook rode van. Die rode die smaakte dan een klein beetje naar fruit, maar eigenlijk waren de zwarte de beste. Dan heb je ook iets dat weinig mensen nog kennen, denk ik. Dat zijn japkogels. Nu noemen ze dat dropstuifjes. Maar eigenlijk japkogels, dat waren die, en dat zijn nog steeds, die gekleurde, suikere, gelulletjes zo. En dan als je erop bijt, veel mensen zeggen, oh, ik lust dat niet. En eigenlijk is dat niet waar, want de suiker is zo heersend tegenover de jap, dat je eigenlijk gewoon snoep in je mond hebt. Buiten dat heb je nog steeds Curix. Ik weet niet of dat veel mensen nog Curix kennen. Weet je nog het klik-klak-doosje? Dat kleine doosje dat eigenlijk carafajap is met menthol. En het schijnt, en dat hoor ik van mijn klanten, als ze jong waren, dan deden ze dat in de klas, zo klik-klak, klik-klak. En dan was de leerkracht natuurlijk boos, want die wisten heel goed van waar dat geluid kwam. En dus kan mij wel inbeelden, wij hebben dat niet echt gedaan, want wij zijn de generatie die niet zo met carafajap is opgegroeid. Maar over carafajap gesproken, verkoop ik nog steeds. En dat zijn van die lange staven die je dan eigenlijk in een handdoek moet doen. Op de grond uiteraard en niet op uw mooie vloer, ergens buiten. En je moet uw namer erop gooien en dan heb je allemaal klein stukjes. Carafajap is ideaal, voorgeschreven zelfs door dokters, voor uw maag en voor de vertering. En dat is gewoon ongelooflijk zelfs. En dan heb ik het nog niet gehad over belgas, zoutjappen, groentjes, hamertjes. Daar kan ik nog uren over praten. En volgende maand gaan we het hebben over halve maandjes en ananaspuntjes.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: altijd welkom in dit programma, The Beatles. Deze keer met The Ballad of John en Yoko. Geen toeval trouwens, want John Lennon zou gisteren 86 geworden zijn. 9 oktober was zijn geboortedatum. En de zoon van John en Yoko, Sean Lennon, die is er gisteren trouwens 51 geworden. En daarmee zitten we in het tweede deel van het Antwerps Terras.
1: Welkom op het Antwerps Terras van Radio Express. Iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dollander.

0: Het is ook een goede traditie dat we het hier in het Antwerps terras over eten hebben. Straks nog Patrick van Uitsel, die gaat Antwerpse cake bakken. En Michel van der Auwera, die heeft met Lekker Antwerpen ook nog een bezoekje te goed in Barboef in de Lange Nieuwstraat. Maar nu gaan we het over kleuren hebben, dat is sowieso iets helemaal anders met Charlotte Koenen. Die is er komen bijzitten bij Michel hier aan tafel op het Antwerps terras.
1: Antwerpen leeft!
2: We brengen vandaag wat kleur op de radio met Charlotte Koenen, kleurenconsulente en psychologe. Kleur, hoe belangrijk is dat voor de mens of voor ons leven?
3: Heel belangrijk. En je zet je er vooral niet van bewust hoe belangrijk. En dat vind ik vooral van binnen en van buiten. Ik zal dat even toelichten. Van buiten, wat dat je aandoet, hoe dat je eigen in de spiegel ziet, hoe dat andere mensen op je reageren. Maar ook als je in een zwart geschilderde ruimte komt of in een gekleurde ruimte komt, dat heeft allemaal impact op je emoties, op je gevoel. Maar ook van binnen, wat ik net zij, volgt je je passie, gebruikt je talenten, krijg je energie van iets, word je blij van iets, dat geeft voor mij ook kleur aan mijn leven. Begin je van alles te schrappen uit je agenda, heb je keiveel stress, dan merk je ook dat alles wat zwaarder voelt en dan is dat voor mij symbolisch dat er zo wat kleur wordt weggetrokken uit je leven.
2: Als jij mensen op consultatie krijgt, raad jij hen dan aan van kleur je kleurrijk?
3: Ja, kleurrijk, maar vooral in de kleuren dat bij hun passen. Want er zijn dus kleurtinten dat je er ziek en bleek kunnen laten uitzien. Dat collega's zeggen van, oei, je hebt precies een slechte nacht gehad. Dat is niet zo, maar je voelt je dan zo wat slecht. Maar dat is vaak gewoon omdat je een tint aan hebt die dat niet bij je huidskleur, ogen, haren passen. Dus dat doe ik met kleuranalyses, gaan kijken van waarmee komt je huid heel schoon naar voren. Krijg je eigenlijk al een tintje zonder dat je make-up of in de zon hebt gezeten.
2: Ja, maar het is meer dan, ik doe een regenboog trui aan en een rode broek en ik ben nu in orde.
3: Ja,
2: het is
3: ja,
2: meer
3: zeker.
2: Dan dat, ja.
3: Kleur moet ook niet fel en opvallend zijn, hè? Want daar hebben mensen vaak schrik van oei, ik ga opvallen. Maar eigenlijk is het vooral, laat u zien. En dat kan met, wat dat nu heel hard in is, hè? Met bordeaux kan dat bijvoorbeeld zijn, maar dat kan ook met fel oranje zijn, wat ik vandaag dan aan heb. Dat kan met een print zijn, maar dat kan ook heel effen zijn. Ik wil gewoon mensen weghouden dat zwart de enige kleur is dat chic of stijlvol is.
2: Ja, je geeft er binnenkort een masterclass over, of een avond waar dat mensen daar heel wat kunnen komen over bij. Leren. Daar gaan we zo meteen voort over praten.

0: Ik zit nog steeds bij Charlotte Koenen, kleurenconsulente psychologe. De Confetti Talk, dat is een avond die je binnenkort organiseert. Hè? Wat mogen we daarvan verwachten?
1: Ja, de Confetti Talk zegt het al zelf. Ik wil eigenlijk wat kleur, uw extra kleur laten toevoegen in uw eigen leven. En met beide invalshoeken dat ik daarnet dat al had belicht. Aan de ene kant dat je gaat nadenken of even bij stilstaan van hoe zit dat met mijn gedachten, met mijn overtuigingen, met wat ik van acties onderneem in mijn leven. Heb ik bepaalde dromen en ben ik die aan het najagen of blijf ik zo wat in die rat race zitten en hetzelfde doen als dat iedereen eigenlijk doet. En aan de andere kant ook van durf ik mezelf laten zien, mag ik een beetje mezelf op een podium zetten, want dat is wat ik nu ook ga doen, mezelf op een podium zetten, dus dat is wel spannend. En dus ook inspireren van, kijk, ga voor meer kleur, maar vooral wat dat bij u past.
0: Dat advies, dat kunnen ze dus bij jou komen leren. Jij begeleidt ook mensen, denk ik, als psychologe, die zich niet zo goed in het vel voelen.
1: Ja, klopt. De mensen die bij mij komen, zijn eigenlijk allemaal mensen die in een burn-out zitten, die thuis zitten. En er is vaak een misverstand dat een burn-out, dan heb je geen energie niet meer, dus je moet rusten. Dat klopt ook, maar het is vooral een ontdekkingsproces van hoe kan ik mijn stress verlagen, mijn energie terug naar boven brengen, hoe kan ik mijn grenzen stellen, hoe kan ik aanvoelen waar dat goed is voor mij om mee bezig te zijn, hoe kan ik op het werk met bepaalde dingen omgaan dat anders is dan ervoor. Ja, dat vind ik heerlijk om daar mensen eigenlijk bij te staan.
0: Merk je dat er meer mensen een burn-out krijgen in deze jachtige maatschappij?
1: Ja, ik hoor vooral dat de cijfers blijven stijgen. Ik vind dat positief, allee, dat is negatief, maar ook het heeft een positief kantje, omdat ik merk dat alle mensen dat hier of bij andere begeleidingen natuurlijk zijn gepasseerd, dat die allemaal op een nieuwe manier in het leven staan, waarbij dat ze veel dichter bij zichzelf staan, veel meer hun grenzen kunnen afbakenen en veel gelukkiger zijn.
0: Kunnen dus kleuren daar ook bij helpen?
1: Ja, zeker.
0: Ja, die combinatie,
1: zeker.
0: Ja.
1: Ja, ja. Vaak zijn het mensen die zich heel hard gaan aanpassen aan anderen, die daar vooral gaan pleasen of perfectionist zijn of zich veel te hard inzetten en zichzelf een beetje uit het oog zijn verloren en daarmee dat ik het tof vind om hun dan weer echt in kleur te zetten. Om
0: zo in balans te komen.
1: Voilà, exact.
0: Mensen die die avond willen beleven, dat kan op donderdag 22 oktober, 19:30, 's avonds in de Theodroom in Ulrijk. Nu, mensen die alles nog eens wit op zwart willen nalezen, die kunnen naar een website gaan, denk ik. Hè.
1: Ja, en ze kunnen dat daar ook in kleur nalezen.
0: Voilà.
1: Sorry, ik moest hem binnenkoppen.
0: Ja.
1: En dat is op charlottekoenen.be of zijnzinzin.be. Ready!

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica, body and beauty. Beurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op ero-expo.com.

Het wordt al wel eens vergeten, maar eigenlijk was het een cover, hè, deze The Best van Tina Turner. Het was eigenlijk een nummer van de onlangs overleden Bonnie Tyler. Misschien moeten we die nog wel eens gaan zoeken en in van de volgende weken eens draaien hier op het Antwerps terras. Nu, Morten Harket. Ik weet niet of je dat iets zegt. Morten Harket. Wel, dat was de zanger van Aha, van Take On Me en The Sun Always Shines on TV onder meer. Heeft een soloalbum gemaakt en een hele mooie nieuwe single, Hold Me, samen met Tomien Harket, zijn dochter. I

Morten Harkett van AHA met een nieuwe single die heet Hold Me. We hebben nog een jarige, Martin Kemp, dat was de bassist van Spandau Ballet. Die is vandaag jarig, wordt er vandaag 75.

0: is zo'n nummer dat je af en toe nog wel eens kan terughoren in ons 80s programma. Communication van Spandau Ballet ter gelegenheid van de 65ste verjaardag van bassist Martin Kemp. En nu gaan we koken eten spelen samen met Patrick van Uitsel, Antwerpse cake.
1: Antwerpen leeft!
2: Dialectgids Patrick van Uitsel van Melo Duitsstad vertelt een boeiend en pakkend verhaal over Antwerpen. Hij neemt je mee naar een bijzondere plaats of vertelt over een bijzonder Antwerps figuur.
3: Schatjes van patatjes, heel zinnig weer zijn. En wat gaan we doen? We gaan bakken. Dus blijf maar allemaal zitten, hè? Want we gaan het hier lekker maken. Mijn nichte Antwerpse kijk. En ik wil ook al denken, hè? Wat is dat nou weer? Dat is eigenlijk heel simpel. Hè? We gaan beginnen met eten bij het allemaal kind. Eet heel gemakkelijk. Want we gaan een veermaal veerkijk maken. Hè? Een katerkaar, gelijk als ze dat zo schoon zeggen in het Frans. En wat is nou die katerkaar? Of wat is die veermaal veer? Dat is simpel. Hè? Gaan ze echt gewoon veer ingrediënten en veer dezelfde maten. Dus bij manier van spreken, je kan het gemakkelijk doen. Gebruik de 100 gram suiker. Gebruik de 100 gram bloem. Gebruik de 100 gram boter. En gebruik de 2 tikken haakjes. Want je moet weten, een tikken haakje, als je die uit de schaal, dat is ongeveer 50 gram. Hè? Dus 2 tikken haakjes. Ga dan 150. Ga dan 200, zo gaat dat voort. En dan begin je. Nou, ik ben een lawyer. Ik heb hier een kuikenrobot. En ik doe mijn suiker in mijn kuikenrobot. Hè? Met de klapper. En daar doe ik mijn, tikken haakjes bij. En dan laat ik dat al schoon opklappen. En dan ga ik mijn boter erbij. En dan pak ik mijn bloem. En of dat je dan met tarwebloem werkt, of je werkt met zelfrijzende bloem, dat speelt allemaal geen rol. Wat wel heel belangrijk is, is dat je bloem even uit een ziftje doet. Een structuur van uw kijk, ga vuile vingers in. En geloof me, dat is vuile lekkerder ook. En dan kap er allemaal bij in. En laat dat maar heel, heel goed kloppen tot een schoon beslag. Maar je moet natuurlijk weten, vanaf het moment dat die bloem erbij gaat, dan gaan we van wapen veranderen. Want er vuil waren we aan het kloppen, dan ga ik daar een spatel op zetten. Want die bloem moeten echt heel voorzichtig mondjesmaat eronder spatelen, dat je zeker geen klunker zit en dat je dat heel goed kunt glad krijgen. Dat je echt een heel schoon, glad kijkbeslag krijgt. Maar ik heb het al gezegd, hè? Wat zijn wij nu aan het doen? Wij zijn een gewone veermaal veer aan het maken. Hoe gaan we die in Antwerpen maken? Nou, een muzikale onderbreking, ga ik al er alles over vertellen.

We gaan voort mee aan ze kijken. Hè. We gaan ook aan ze vorm aanpakken. Nou, ik werk met siliconenvormen, dat is gemakkelijk. Die moeten niet inbloemen. Die moeten ook niet insmeren met buiterdag of vanzelf. En dan een andere vorm, allemaal geen enkel probleem. Dan buiter de min, dan wat bloem erover. En dan komen we kijken, heel gemakkelijk uit. Hè. Maar inderdaad, hoe maken we die in de Antwerps? Daar hebben we twee dingen voor nodig. En ik denk dat de meeste een rol het al bij weten zijn. We beginnen al met elixir d'Anvers. En dan hoor ik het al. Hè. Zeg, hey, hoeveel? Dat is naar eigen smaak. Ik heb er nog geen volledige fles in. Hè. Want dan heb je geen spijskijk, maar er is een zatte kijk. Die kan te garanderen. Die komt kadeel wat we nou van. Nee, nee. Ik gebruik gewoonlijk hetgeen dat je drinkt als een borreltje. Dan kijk je maar aan beslag. En wat pakken we dan? Echte Antwerpse handjes. De koekjes. Uiteraard. En wat gaan we nou doen met die koekjes? We steken die in een plastic zakje. Een luchtdicht plastic zakje. We laten alle lucht eruit. En we steken onze koekjes erin. En dan leg je dat op een houten plank. En je pakt hem een degro. Je klopt daar niet mee, hè? Maar gerold. En geduld. En je verpulvert die. Met leefde, hè? Je verpulvert die echt heel fijn. In kruim, want dat is Antwerpen in dat zakje gestekt, hè? En dan strooi je dat van boven op uw kijk, volledig uit. En je bakt hem af. Een uur op een 75 graden, misschien een 80. En als hem dan uit de oven komt, wat ik dan ook doe, is... Ik pak een potje of een klein pannetje. Ik doe daar twee lepels abrikozengelaai in. Ik laat dat gewoon smelten. Ik smeer dat over mijn kijk. Die blinkt, die is beschermd. Laat die maar staan. En dan, s'avonds, met een goed kommetje koffie, een stukje Antwerpse kijk. Vuren we een tijvij, of nou we maalt dat, dan gooi je een dessert. Ik zou zeggen, laat het maar komen... Om te uit wat ik hier gezegd heb, vanaf na maken we in Antwerpen geen katerkaar kijk niet meer, of geen veermoveer niet meer, als hem godverdomme steken waar je licht schijnt, wij bakken hier Antwerpse kijk. Tot de volgende, chocolokes. Toedeloo.

0: verhaal van Marilyn Monroe nog eens overgedaan door die van Cunningham. Op 10 oktober 1813 werd in Italië Giuseppe Verdi geboren. En van hem hebben we zometeen wat muziek.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weiën, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
3: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op Light.

0: Connected with Sound, your event partner.
1: In de Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

0: Helmut Lotti op muziek van Verdi. You'll win was dat. Ik moet bij de naam Verdi vooral aan pizza denken. Nu, daar gaan we het niet over hebben. In Lekker Antwerpen, Michel van der Auwera, die trekt wel naar de Lange Nieuwstraat, naar Barbouf.
1: Antwerpen leeft!
2: Geen menu, maar wel een babbel à la carte. Michel van der Auwera praat met een gast uit de Antwerpse culinaire wereld in Lekker Antwerpen.
3: Liefhebbers van een goed glas wijn en een lekker stuk vlees, die kunnen terecht in restaurant Barbouf aan de Sint-Nicolaasplaats in Antwerpen. Heel mooi plaatje, maar vaak onbekend toch nog een beetje. Ik zit bij chef en zaakvoerder Mario. Hoe is dat idee van dit restaurant ontstaan?
4: Ik ken dit restaurant al heel lang, omdat ik vroeger student geweest ben hiernaast. En de vorige eigenaar had hier een restaurant begonnen, waar wij heel vaak als vaste klant binnenkwamen. En ik had opeens de kans om dit hier over te nemen, 2 jaar geleden. Waarom? Zelf een restaurant begonnen. Nogmaals, ik ging veel zelf op restaurant. Drink graag een glas wijn, een goed stuk vlees. En ja, waarom eigenlijk die kennis niet zelf vertelen aan mensen? Daar komt het eigenlijk op neer. Ook de keuken dat we hebben is zo, vroeger was dat hier ja, Belgisch-Franse keuken. Maar omdat ik zo'n beetje een liefhebber ben van Italië, hebben we daar zo'n beetje een Italiaanse touch aan gegeven. Sommige gerechten typisch Italiaans een beetje, maar dan moeten dat dan ook natuurlijk weer een Franse naam geven. Zo, een van onze klassiekers is een tagliata di manzo. We hebben daar een steak Robespierre van gemaakt. Maar eigenlijk is dat bijna hetzelfde. En als je dat kunt combineren met een heel goed glas wijn, al komt dat uit Italië of uit Frankrijk, is eigenlijk een topper. Dus,
3: je hebt een ongelooflijk aanbod in wijnen, hè?
4: Wij hebben een groot aanbod aan wijnen. Ook heel veel wijnen van een van onze vaste klanten die hier wijn levert. We zijn dan een liefhebber van zijn wijnen. Maar er zijn ook heel veel wijnen die wij gewoon zelf gaan ontdekken in Italië en in Frankrijk. En als dat wijnen zijn die in België eigenlijk onbekend zijn, ja, dan is dat ideaal om die mee te brengen. We hebben onder andere zo Barolo wijnen, die normaal gezien onbetaalbaar zijn. Maar vind hier en daar in die regio vind jij toppers die wel betaalbaar zijn en die eigenlijk hier onbekend zijn. Ja. En die hebben wij dan ook heel vaak als een suggestiewijn staan.
3: Ja, maar kan je die dan ook per glas proeven?
4: Kunt die bij ons per glas proeven, sowieso. Als ze niet standaard op de kaart staan, dan per glas, dan hebben ze altijd wel de mogelijkheid om een van die toppertjes te proeven.
3: Ik ga zelfs nog eens even de kaart overlopen, maar we gaan eerst even luisteren naar wat muziek.

0: zit nog altijd bij Mario van Barboef aan de Sint-Nicolaasplaats. We hadden het al uitgebreid over die wijnen, maar ook de kaart moet eens overlopen. Je had gezegd van ja, Italiaans, Frans. Je hebt al twee dingen vernoemd. Vertel nog eens wat er nog op de kaart staat.
1: Goh, wat dat er voor de rest zo... Ja, de typisch Belgische klassiekers staan ook op de kaart. Stoofvlees, de balken en tomatensaus, de vol-au-vent. Grote porties aan betaalbare prijzen. En ja, als dessert hebben wij iets speciaals, is eigenlijk ons dessertenplankje. Mensen die moeilijkheden hebben om te kiezen tussen een rijspap, een chocomousse, een panna cotta, een tartatin of dergelijke. Wel, we maken gewoon een combinatie van alles in kleinere porties. En we hebben daar ook iets heel speciaals bij. Is eigenlijk iedereen kent de rijspap, maar nog niemand heeft eigenlijk een rijspap geproefd die uit de friteus komen. Dus we hebben een soort van een rijspapkroketje.
0: Heel uniek.
1: Heel lekker, ik zal het zo zeggen.
0: Je hebt ook wel een lans gebroken voor de Aperol, hè?
1: Wij hebben niet enkel een Aperol Spritz bij ons op de kaars staan. We hebben ook onze eigen Barboef Spritz op de kaars staan. Dat is met de liqueur uit de regio van de Van Toe. Waar ik heel vaak naartoe ga, waar wij ook kennissen wonen hebben. Die daar leven. Dat zijn kunstenaars. Dus als je hier rondom u kijkt, zie je een aantal kunstwerken liggen hangen van Herman en Eva. Herman is zo'n beetje de Cézanne-stijl dat hem schildert en Eva is zo'n beetje het moderne. Het voordeel daarvan is ook van mensen die willen schilderen, kunnen perfect naar daar gaan, kunnen daar een opleiding krijgen om een schilderij te maken, like daar. En kunnen daar ook proeven van wijnen die zelfs bij ons op de kaart staan.
0: Barboef heeft echt alles, hè. Lekkere wijnen, lekker eten en dan nog kunst in een mooi interieur. We moeten misschien nog even verklappen waar het precies gevestigd is, de openingstijden en of er een website is.
1: Ja, wij zijn gevestigd in Lange Nieuwstraat nummer 7 in Antwerpen. Er staat een heel klein poortje en een doorgang, dan kom je op het Sint-Nicolaaspleintje terecht, waar dat een theater is, Noordtheater, ook heel bekend. Onze openingstijden, spijtig genoeg, hebben wij maar een aantal vaste dagen. Dat is vrijdag, zaterdag, zondag. Maar als mensen zeggen van we willen met een groepje komen met 4 of 5 mensen, openen wij ook voor die mensen apart op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en krijgen ze een soort van private dining. Daar komt het op neer.
0: De website?
1: De website is www.barboef.be.
0: En hoe wordt Barboef geschreven?
1: B-A-R, van Baar, heel simpel. En dan komt de moeilijkheid, de boef is B-O-U-F.
0: Van boeven.
1: Van boeven, ja. Kom maar boeven in de baarboef.

En met Fleetwood Mac zijn we weer aan het einde gekomen van dit Antwerps terras. Zometeen is Pat van Loonder weer tussen 12 en 2. Dan is er de Express Jukebox tussen 6 en 8. Niks anders dan 80's hier op de radio. En Mark Huilenbroek die is er ook weer tussen 8 en 9 met Showtime. Deze keer met onder meer een interview met Destiny's Child. Ik wens jullie nog een hele mooie zaterdag. Wij spreken af volgende week tussen 10 en 12 voor een nieuw Antwerps terras. Tot dan.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Irene Cara werd amper 63. Ze overleed bijna 4 jaar geleden, maar ze kende bij ons 2 grote hits, waaronder Flashdance en deze Fame uit de gelijknamige musical. Even over 12, we zijn 10 oktober.

0: zo bent u meteen weer goed wakker en is iedereen opnieuw bij de les met deze onversneden rock classic van Iggy Pop. Je hoorde The Passenger. Radio
1: Express. Iedere zaterdag van 12 tot 2. Pat van Loon. Dit is Express.

Kisses Like Summer, de nieuwe James Blunt. Het lijkt vandaag haast ondenkbaar dat een nummer van radio of televisie verbannen zou worden vanwege zijn erotische inhoud. Maar in 1969 liggen de kaarten wat dat betreft heel anders. Dat jaar slaagt Serge Gainsbourg erin om als eerste de top van de Britse hitparade te bereiken met een Franstalige song. Je t'aime moi non plus zong hij aan de zijde van niemand minder dan Jane Birkin. En het was net haar sensuele geheig waar de bazen van de BBC aanstoot aan namen. Gelukkig malen wij er niet om hier bij Express. Serge Gainsbourg en Jane Birkin.

terugblik op 1969. 57 jaar geleden. Verbannen van radio en televisie door de BBC. Je t'aime moi non plus van Serge Gainsbourg en Jane Birkin. Nadat hij eerder het nummer ook al had opgenomen met Brigitte Bardot. Maar zij wou er niet mee verder. Express op zaterdagmiddag. Blij dat u voor ons kiest. Dit zijn Shalamar, the second time around.

0: Onze Toyota-bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota GMS Center tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober. En geniet als professional van 21% korting. Toyota.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

De wet van de sterkste met Billy Paul, Only the Strong Survive. De zomer mag dan wel op zijn laatste benen lopen. Wij serveren u alsnog graag een zomerswijntje.

Lee Hazelwood en Nancy Sinatra dronken samen nog een wijntje. En Hey St. Peter hoorde je daarnet van Flash and the Pan. Paula Abdul maakte halverwege de jaren 80 naam als choreografe bij Janet Jackson, maar wilde liefst van al ook zelf zangeres worden. Ze investeerde fors in een professionele opnamedemo en wist zo Virgin te overtuigen om met haar in zee te gaan. Haar eerste baby, haar eerste album, werd Forever Your Girl en verscheen in 1988. Daaruit deze mega-hit. Hier is Straight Up van Paula Abdul.

album Forever Your Girl deed er maar liefst 64 weken over vooraleer het op 1 stond in de Billboard 100. Het werd een van de meest succesvolle debuutplaten aller tijden. Paula Abdul haalt er zevenvoudig platina mee. En het album was goed voor 12 miljoen verkochte exemplaren. Forever Your Girl, 38 jaar geleden verscheen het album. En daaruit hoorde je Straight Up.

0: Poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
1: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
2: In de Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

Een van de beste en meest ritmische intro's ooit gemaakt vind je terug op deze classic van Diana Ross, I'm Coming Out. Je was er zo net getuige van en van Mama's Jasje hoorde je Zo Ver Weg. In de jaren 70 houdt Elton John er een moordend tempo op na en brengt hij op amper 4 jaar tijd maar liefst 7 albums uit. Onder meer het legendarische Goodbye Yellow Brick Road, dat verscheen in 1973. Daaruit nog altijd een van zijn grootste classics. Er is Saturday Night's Alright for Fighting, Elton John.

In 1973 kwam het legendarische album Goodbye Yellow Brick Road van Elton John uit. En deze week, precies 53 jaar geleden, verscheen daaruit Saturday Night's Alright for Fighting op single. En dat geldt nog altijd als een van de muzikale hoogtepunten uit het repertoire van Elton John. Misschien niet echt ideaal voor de spijsvertering zo kort na de lunch, maar een echte rock classic is nooit ver weg, ook niet op zaterdagmiddag. Over legendarische muziek gesproken, dit is er ook zo een. John Watts en Fisher Z met So Long.

Je wordt er nooit moe, althans ik toch niet. So Long, geweldige plaat van John Watts en Fisher Z. John Watts was in mei van dit jaar trouwens nog te gast in Antwerpen in de Roma. Radio Express, meer dan ooit de radio van stad. En dan is Antwerpse muziek natuurlijk nooit ver weg. Verreker in het jaar, die sluit deel 1 af. Tot

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Let's go, girls.

Wat een knaller aan het begin van deel 2 van dit zaterdagmiddagblok. Man, I Feel Like a Woman. Dat was Shania Twain. Zo werd het even over enen. Dit is deel 2 van het zaterdagmiddagblok. Als u nu pas inschakelt, u hebt de juiste weg gevonden, want u bent bij ons uitgekomen bij Radio Express. Je zal het je niet beklagen.

Behind the Painted Smile van de Eiley Brothers en Rockwell hoorde je met Somebody's Watching Me. Het was afgelopen dinsdag precies 44 jaar geleden toen Madonna haar debuutsingle uitbracht. En dat is deze Everybody.

6 oktober 1983 betekende de start van een uiterst succesvolle carrière. Een carrière die decennia later nog altijd verder duurt. Ik heb het dan over Madonna. Ze bracht 44 jaar geleden haar debuutsingle Everybody uit.

0: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.

Fever Dream van Alex Warren daarnet. En dat waren Annie Lennox en Dave Stewart, de Eurythmics destijds, met Love is a Stranger. Heel wat anders. Dit zijn de Carpenters.

bijzonder mooi het thema uit de allereerste Toy Story film in 1995 schreef en zong Randy Newman You've Got a Friend in Me. Leuk om nog een keer terug te horen. Express, de radio van Stad op zaterdagmiddag. Tot 2 uur blijven we nog bij je en dan is er een nieuwe aflevering van de Express Jukebox. Nu Texas.

best mogelijk dat dit rondspookt in je hoofd van maandag tot en met donderdag. En dan is het plots zover. Friday on my mind. Dat waren de Easy Beats. De Georgisch-Britse zangeres Katie Melua vestigde in 2006 een record door het diepste concert aller tijden te spelen. Voor de kust van het Noorse Bergen zakt ze maar liefst 303 meter onder de zeespiegel tot op het gasproductieplatform van Statoil. Daar geeft ze op de zeebodem dus twee concerten van telkens een half uur voor telkens 20 werknemers van het boorplatform. En ze zingt er uiteraard ook haar grootste hit. En dat is deze.

9 Million Bicycles. Ze zong het 20 jaar geleden, 303 meter onder de zeespiegel. Ze was toen amper 22. Je hoorde Katie Melua.

0: Wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije

In de Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

Sang to Me van Mark Anthony. En op wereldreis gingen we samen met Gary Rafferty, City to City. Ook Mike Oldfield en Maggie Reilly trekken er samen graag op uit. Zij kiezen dan weer voor Frankrijk.

Boy George en Culture Club. En Time, het is inderdaad tijd om afscheid te nemen. Zometeen is er de Express Jukebox. En vanavond 2 uur lang muziek uit de 80's tussen 6 en 8. Zoals u dat dagelijks gewend bent hier bij Express. Morgen om 10 uur Glenn Pellis met Oep Trot. En nadien tussen 12 en 2 hoor je Ronald Meivis. Wij gaan eruit met Soul Sister. Maak er een fijne zaterdag van. En heel graag tot volgende week.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op Express.

0: Onze Toyota-bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota GMS Center tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober en geniet als professional van 21% korting. Toyota.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
2: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
1: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
2: Light Experience Center. Druk op pauze.
1: Ervaar het verschil.
2: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
3: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor vier generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

0: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe Van Dam.
1: De Duitse componist, arrangeur en orkestleider Bert Kempfert gebruikte zijn Strangers in the Night onder de benaming Betty Bye als instrumental voor de film A Man Could Get Killed. Pas nadat het met tekst van Charles Singleton en Eddie Snyder door de Griekse zangeres Melina Mercouri was geweigerd, nam Old Blue Eyes Frank Sinatra het in 1966 op. Het werd een internationale megahit, ook al was Sinatra er weinig mee ingenomen. Hij noemde het ooit een strontnummer. De kassa rinkelde voor Kempfert en uiteraard waren er diverse artiesten die beweerden dat zij het geschreven hadden of dat hun idee gepikt was, wat nooit bewezen is. Dit was trouwens niet het enige succes voor Kempfert, die voor Freddie Quinn, een Duits volkswijsje, bewerkte dat in de versie van Elvis als Wooden Heart een wereldhit werd. Tevens schreef hij ook het instrumentale Moon Over Naples door Al Martino als Spanish Eyes wereldbekend gemaakt. Toen Bert Kempfert in 1980 overleed, had hij, al dan niet als uitvoerder, wereldwijd meer dan 150 miljoen platen verkocht.

0: beste West Sound. Your event partner.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32. In de Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op Express.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Het bekendste liedje van Ricky Nelson, later gewoon Rick Nelson, is zeker Hello Mary Lou. Ricky zingt over een liefde op het eerste gezicht. En Mary Lou wordt in het liedje, dat slechts 2 minuten en 17 seconden duurde, maar liefst 14 keer aanbeden. Ricky zong het wel, maar schreef het niet. Het was onder andere Gene Pitney die het nummer zou bedacht hebben. Hij nam een versie van zijn liedje op, maar het werd nooit officieel uitgebracht, omdat er andere songs van hem op dat ogenblik belangrijker waren. Dus zocht de uitgever een andere artiest om Hello Mary Lou te zingen. En dat werd de toen 21-jarige Ricky Nelson. Het werd een megahit voor hem, zowel in Amerika als Europa. Maar al snel zou er zich nog een auteur melden, namelijk Kayet Mangiaracina. Hij zat in 1954 bij het groepje The Sparks en had ook een nummer geschreven met de titel Mary Mary Lou.

In deze song vlucht Mary Lou echter weg om met een andere man te trouwen en haar verloofde met een gebroken hart achter te laten. Uiteindelijk belandde zijn naam als co-auteur naast die van Gene Pitney. Mangia Racina, die begin de jaren 60 priester was geworden, schonk zijn royalties van dit liedje aan de zuidelijke Dominicaanse provincie waar hij geestelijke was. In Amerika kwam het uit als dubbele A-zijde met op de andere kant Traveling Man. Nelsons vader speelt in Mary Lou de tenorgitaar naast Ricky's vaste gitarist James Burton, die wat later Elvis Presley zou vervoegen. In 1987 werd Ricky Nelson opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame, 2 jaar nadat hij was omgekomen in een vliegtuigongeluk op Oudejaarsdag. Maar met deze klassieker leeft hij verder. We luisteren naar Ricky Nelson en Hello Mary Lou.

Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body and Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.

Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.

0: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker. Met Christophe van Dam.
1: De Schotse songschrijver Gary Rafferty had er al een heel parcours op zitten voor hij met Baker Street een Europese hit scoorde. Hij had met Billy Connolly, onder de groepsnaam The Humble Bums, een eerste bescheiden hitje met Shoeshine Boy. Maar deed het, na een eerste soloplaat, vooral goed met de groep Steeler's Wheel, waarmee hij in 1972 succes had met Stuck in the Middle with You. Onenigheid over de te volgen koers leidde echter tot het ontbinden van de groep. En dan was er Baker Street van zijn LP City to City. Die straat in Londen staat immers bekend omwille van het fictieve adres van de al even fictieve Sherlock Holmes. Baker Street 221B. Maar in de song is er van de superdetectieve geen sprake en verwijst Rafferty naar de tijd toen hij in Londen verbleef om zaken rond de split van Steeler's Wheel rond te krijgen. Geen opgewekt thema dus. Baker Street werd vooral bekend door de saxofoonpartijen van Raphael Ravenscroft, die eigenlijk bedoeld waren voor gitarist Hugh Burns, die er die opnamedag echter niet bij was. Een geluk bij een ongeluk dus. Gary Rafferty haalde dat enorme succes niet meer, maar bleef actief tot zijn dood in 2011. Hij werd 63 en overleed aan de gevolgen van een jarenlange alcoholverslaving.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
1: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
2: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
6: In de Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

0: Wordt paardenvoer ook voor jou elke maand duurder? Dogevoeders helpt je meteen met de Classics promo. 20 kilo plus 3 kilo gratis, dat is 15% extra, zonder in te boeten op topkwaliteit. Ontdek waar je het in jouw buurt vindt en check de actie nu op www.dogevoeders.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op Express.

0: plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè?
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

0: Music Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe Van Dam.
1: Soms wordt een lied puur toevallig een hit. Dat geldt zeker voor Nothing's Gonna Change My Love For You, een nummer geschreven door Michael Messer en Gary Goffin. Messer van zijn kant schreef al eerder liedjes voor onder andere Natalie Cole en Diana Ross. Het nummer werd ook al eerder eens opgenomen door George Benson voor zijn album 2020 en kwam ook uit op single, maar brak geen pot om. Een radiobaas in Honolulu vond het echter een prachtig liedje en legde het voor aan de piepjonge zanger Glenn Medeiros. Glenn was amper 16 en vond het liedje maar niets. Pas na lang aandringen van de radioman nam Medeiros het uiteindelijk op voor een klein label. Daar was het bij gebleven als die single niet op de lokale radio was gedraaid, terwijl een manager van een grote radioketen uit Texas op Hawaii met vakantie was. Die nam de plaat mee naar huis en begon het op zijn radiostations te draaien. Het werd eerst een nationale en vervolgens een internationale hit. Bij ons stond hij maar liefst 14 weken in de hitlijst, waarvan 3 weken lang op nummer 2.

0: Onze Toyota-bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota GMS Center tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober. En geniet als professional van 21% korting. Toyota.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
2: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
1: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
2: Light Experience Center. Druk op pauze.
1: Ervaar het verschil.
2: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
4: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
5: In de Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. De koning van de straatmuzikanten werd hij genoemd. We hebben het vandaag over Don Partridge, die als een van de eerste optrad op straat als een eenmansband. Don verliet op zijn 15e de ouderlijke woning in Bournemouth, Engeland en zwierf rond als inbreker. Zo haalde hij het nieuws toen hij van de Hammersmithbrug in Londen wilde springen, uitgerust met zelfgemaakte vleugels. Begin de jaren 60 startte Don met straatoptredens in Londen en op het vasteland van Europa, samen met collega-gitarist Alan Young. Ze speelden in Britse en Ierse pubs en Don zong Amerikaanse en Ierse folk- en bluesongs begeleid op gitaar. Kort daarna trok hij de wijde wereld in als eenmansband, waarbij hij tegelijkertijd gitaar, kazoo of mondharmonica speelde, met een grote trom op zijn rug de cymbalen en tamboerijn bediende. Zo werd hij een unieke verschijning in het straatbeeld. En ondanks het feit dat hij vaak werd opgepakt en beboet, kreeg hij een schare fans achter zich en werd hij zelfs enkele keren in tv-programma's uitgenodigd. In 1968 nam hij uiteindelijk zijn debuutsong op, Rosie genaamd. Het werd een top 10 hit in binnen- en buitenland. Na het succes van Rosie stopte Partridge als straatmuzikant en ging hij zich richten op een meer orthodoxe, professionele zangcarrière. Zo trad hij op tijdens grote concerten naast The Rolling Stones en Status Quo. Toch zal hij bij ons de hit Rosie niet meer overtreffen. Don Partridge stierf in 2010 aan een hartaanval. Daarvoor was hij weer vaker te zien in het straatbeeld en speelde hij zijn nummers op markten en pleinen. Het verhaal van een bijzonder artiest. Hier is hij alvast met zijn bekende Rosie. We luisteren naar Don Partridge.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica, body and beauty. Beautybeurs 19 en 11 oktober in Antwerpen Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.

0: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe van Dam.
1: Het is de hit die iedereen van J.Lo kent en zowat haar signatuursong. Maar veel minder mensen weten immers dat Let's Get Loud werd geschreven door de Cubaans-Amerikaanse zangeres Gloria Estefan en werd gearrangeerd door Gloria's echtgenoot en mede-bandgenoot uit de Miami Sound Machine, Emilio Estefan Jr. Gloria Estefan was aanvankelijk van plan het nummer zelf op te nemen, maar zag ervan af omdat het volgens haar te veel in de lijn lag van haar recentste materiaal en ze zichzelf niet wilde herhalen. Dus gaf ze het aan Jennifer Lopez, die net was doorgebroken met de titelrol in de biopic Selena over de vermoorde Mexicaans-Amerikaanse zangeres. J.Lo zal er meer plezier aan beleven en het meer schwung geven, aldus Gloria Estefan, wat J.Lo ook deed. Ze nam het nummer op in 1998 om het een jaar later op haar debuut studioalbum On The Six te plaatsen en het in 2000 uiteindelijk uit te brengen als single, wat haar wereldwijd trouwens een hit en de daarmee gepaardgaande media-aandacht opleverde. Gloria Estefan zou vooralsnog haar eigen versie van het nummer opnemen. Die opname is te horen als bonustrack op de luxe uitgave van Estefans album Miss Little Havana uit 2000.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283. iRepair Shop. Dat is snel gefixt.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
6: In de Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

0: Geen tijd of goesting om te poetsen in je woning of kantoor in Gent? Call Cleaning komt stipt, grondig en volledig uitgerust met veilige producten en zonder verborgen kosten. Wil je op voorhand een duidelijke prijs en binnen 24 uur een voorstel zonder verplichtingen? Vraag je offerte en plan je schoonmaak via call-cleaning.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en Radio Express.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Radio Express.
1: Dit is Radio Express. Welkom in de jaren 80. Iedere dag tussen 6 en 8.
2: Radio Express.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be. Want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: He is the Greatest Dancer van Sister Sledge uit 1979. Werd geschreven en geproduceerd door Nile Rodgers en Bernard Edwards, die eerder al succes hadden met hun eigen bandje Chic. Ze schreven het nummer oorspronkelijk voor Chic, maar besloten het te geven aan Sister Sledge, die toen nog niet bekend was. De iconische gitaarlicks en bassline zijn typische kenmerken van het Chic geluid. Sister Sledge werd opgericht in 1972 en bestond uit vier zusters. Ze hadden al jarenlang een platencontract, maar veel succes kende het viertal niet. En de platenmaatschappij dacht dan ook er al aan het contract voor de groep niet te verlengen. Maar toen doken dus Bernard Edwards en Nile Rodgers van Chic op. Zij namen de zusjes onder hun hoede bij het label en werkten aan de LP We Are Family. Het visitekaartje was de single He's the Greatest Dancer. Het nummer bleek een wereldwijd succes. En voor het eerst scoorde Sister Sledge een heuse top 10 hit in de States. En ook in Engeland. He's the Greatest Dancer is in de latere jaren ook veel gesampled. Onder andere door Will Smith in Get and Jiggy With It uit 1997.

0: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Onze Toyota bestelwagens zijn gemaakt om gebruikt te worden. Dus geen zorgen als u de deuren zo'n 100 keer per dag stevig dichtslaat. Ontdek ze bij Toyota GMS Center tijdens de Pro Week van 10 tot en met 17 oktober. En geniet als professional van 21% korting. Toyota.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waar dat is hier een vertrouwen.
4: In de Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: En 3, 2, 1.
4: Here comes the music.
5: Hey, Mark, how the
6: Showtime.
7: Are you ready?
8: I'm ready.
7: Go!
9: Music.

Jong en oud kent deze plaat tegenwoordig, want gebruikt in de Proximus reclame. I Can Help was dat van Billy Swan. Welkom bij een nieuwe aflevering van Showtime met straks, dat ga ik dadelijk bekendmaken over een aantal seconden, een zeer bijzondere special guest uit de R&B-wereld. Maar eerst een bizar nieuwsbericht uit de staat Tennessee in Amerika. Want een gezin in de Amerikaanse staat Tennessee kreeg onlangs een onverwachte bezoeker over de vloer toen een zwarte beer in hun auto klom. De familie kreeg het dier wel naar buiten, maar moest wel afscheid nemen van de coolbox. Daarin zaten waarschijnlijk lekkere hapjes. Ik denk aan honing en zo. Dan zal het misschien Winnie de Pooh geweest zijn. Wie zal het zeggen? Ja, die special guest voor straks, die heette Michelle en Kelly. En die zijn of waren lid van Destiny's Child. Dat is voor straks. Eerst Kim Wilde.

0: Zingen over de kindjes in Amerika, terwijl ze zelf uit Groot-Brittannië afkomstig is.
1: Hey Mark, it's Kim Wilde here.
2: Hello.
1: Shh, be quiet, you're waking me up.
0: Oei, ze was duidelijk aan een dutje bezig. Sorry, Kim, maar toch bedankt voor je deelname aan deze showtime. Ladies first, hier is Cranberries and Just My Imagination.

Ons mag je altijd wakker maken voor een muziekje van de Cranberries, bekend van Zombie. Dat was Just My Imagination. Dit is Showtime. Ja, die Duffy is ook fantastisch. Dit is van haar Mercy Mercy. Mercy.

Vandaag, we hadden al muziek van Kim Wilde, Kids in America, Cranberries, Just My Imagination, Duffy met Mercy Mercy en straks nog meer, madame, want Destiny's Child in aandacht voor een gesprekje hier in Showtime. Destiny's Child, ja, momentje, we zijn er mee bezig. Dat is toevallig ook de nieuwe single van Bart Peters.

0: tot nu. Mooi toch dat dat kan. Adamo en Laissez mes mains sur tes hanches. En dan iets over een band genaamd Typically Tropical. Met het liedje Barbados. En iedereen dacht in die tijd aanvankelijk dat het, niet onbegrijpelijk, om een Jamaicaanse band ging. De verbazing was dan ook groot toen bleek dat het om een Britse blanke uit Wales ging. Jeff Calvert en Max West vormden het duo Typically Tropical. Wanneer ze een demo lieten horen aan platenbaas David Hull, vroeg deze om nog enkele andere nummers te schrijven. Het duo vraagt prompt 1500 Britse pond extra om Barbados af te werken. Plus twee andere songs. Hull gaat akkoord en Calvert en West zijn stom verbaasd wanneer ze te weten komen dat hun plaat op nummer 1 terechtkomt. Hier is Typically Tropical.
1: Ladies and gentlemen, this is Captain Tobias Wilcock welcoming you aboard Coconut Airways Flight 372 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking.

Het bleef helaas voor deze typically tropical tot die ene hit We're Going to Barbados in 1999, nog bewerkt door de Nederlandse Venga Boys tot de hit We're Going to Ibiza. Ach ja, Ibiza, Barbados, het ligt maar een paar duizend kilometer van elkaar, dus dat moet kunnen. Straks Destiny's Child te bezoek hier bij Showtime. Eerst Blondie uit de jaren 80.

0: Ja, ja, ja, ja, ik ken jullie naam wel. Beyoncé, Kelly en Michelle, Destiny's Child. Maar laten we de rollen eens omkeren, meisjes. Say my name.
1: What's up, I'm Kelly.
2: Hello, I'm Michelle.
1: And we're of Destiny's Child. And your name is Heilebroek Mark.
0: Het zal wel zijn. En Heilebroek Mark heeft ook wat livewerk voor jullie van een Vlaamse band. Dit is Jeff Gweny, live opgenomen tijdens een concert in Gent. Ja, ja. En je herkent het ongetwijfeld. Dit is Als ze wacht. We houden niet zoveel livewerk op de radio, dus ik dacht zo maar even, laten wij er wat verandering in brengen.

Jeff Kleine, helemaal live op een festival, in Gent. Maar hoe klinken die moderne gasten tegenwoordig? Somber bijvoorbeeld, die torenhoog in de hitlijsten staan. Wel, dat kan je volgende zomer in Werchter gaan horen, want dit is een van de volgende toppers op Rock Werchter volgend jaar. Somber met een hit, My Body Isn't Ready. Hopelijk zijn ze

0: Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.
1: Here comes the music. Hey,

Ja, toch leuke madame. Deze van Destiny's Child. Michelle en Kelly Rowland te gast hier in de Showtime. Je hoorde Destiny's Child en Independent Women. Beste vrienden, Sting van de Police, die is onlangs 75 jaar geworden. Ja, dikke proficiat natuurlijk. Maar Sting die kwam in 1982 in aanraking met de gruwelen van het Pinochet-bewind wanneer hij met de police optrad op het Viña del Mar Festival aan de Chileense kust. Die militaire onderdrukking was toen echt overal zichtbaar. Sting beschreef op hoeveel elke straat ook troepen en tanks stonden opgesteld. Tijdens dat bezoek aan Chili hoorde de Britse songschrijver de aangrijpende getuigenissen van de moeders en echtgenotes van de desaparecidos, de verdwenen personen zeg maar. Geraakt door hun stille protest besluit hij hun strijd een internationaal platform te geven. In 1987 bracht hij The Dance Alone uit, Guaca Solo, een eerbetoon aan hun moed.

eerbetoon aan de moeders en echtgenotes van de desaparecidos, de verdwenen personen in Chili. They Dance Alone, dat was een nummer van Sting. Ach kijk, er komt een varkentje met een lange snuit. Dus het verhaaltje is uit wat de Showtime betreft, maar we zijn er terug volgende keer met alweer een grote artiest die ik ooit heb mogen interviewen in mijn rijke radiogeschiedenis. En daar gaan we dan nog een aantal stukken van uitzenden, tenminste zij die nog niet gedateerd zijn. We vliegen eruit, als het ware, met wat rock'n'roll uit de 70s. Hier is Matt en Tiger Feet. Tot de volgende keer. En bedankt voor het luisteren natuurlijk, hè.

Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

0: start de motor. De boerderij wacht. Ontdek de leukste Brudertractoren, vrachtwagens en Sico-voertuigen bij bruder-speelgoed.nl. Van grote boerderijen tot stoere vrachtwagens. Bouw, speel en beleef je eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor kleine boeren en grote truckers.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

In de Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: is Radio Express. Genieten en swingen.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, heeft niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Express Jukebox hoor je naast tophits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 ook een hitstory, een Vlaamse klassieker, een Golden 60 stopper en een Frans pareltje. De Express Jukebox draait van maandag tot vrijdag tussen 10 en 12 en in het weekend tussen 2 en 6. Luister mee via 105.4 FM, DAB+, onze website of je smartphone.